0: Hoe, maar van haar schepen hier aan het doen niet raakt je teo. Toen met die kerel die ik al aan niet raakt. Dan ja, ja, is die kerel die ik is nam met die kerel naar zeker is aan een arangi.
1: Fan de sen.
0: Vier ton fan de sen.
1: Telambe full ton.
0: Klas papier ja om zeker la la die ook.
1: Pietroa.
0: Is aan jij niet naar zijn papier naar zeker la la die naar jij.
1: Madame Sylvie.
0: Maar van haar schepen aan Madame Sylvie zou het.
1: Ja.
0: De avakam tenkiel jij. Oui, na jij een lesen is hij naar zijn naar jou om Pietro.
1: Ja, na jij een tiet voelen.
0: De van de zin is aan mijn tiet voelen en dat je hem niet van voelen.
1: Zomaar.
0: De zin Madame Sylvie zou het.
1: Ja.
0: De avakam tenkiel jij. Oui, na jij een lesen is hij naar zijn naar jou om Pietro.
1: Ja, na jij een tiet voelen.
0: Ja, na jij een tiet voelen.